0: Enter a world of untold stories, never seen or heard before. All of them a sacred message created in this head of hers. Shh, be silent now. Just listen carefully and remember a sacred time when we lived together.
1: Terug naar het eind van het jaar 1961, of was dat begin 1970, ik weet niet precies meer. Maar Sir Douglas Quintet hoorden wij in Mendocino. Welkom bij Folky Wave, waar wij folk en rock bij elkaar stoppen in één radioprogramma. En in dit uur gaan we ons nog best wel een beetje steviger bezighouden met rock. Een setje van drie die bij elkaar horen van Santana uit 1969. Van de eerste cd Santana. Gaan we luisteren naar Shades of Time, Savor en Jingo. Geniet van gitaargeweld van Santana.

Ruim 10 minuten Kiss hoorden wij. En ik denk dat we Olight en daar in ieder geval ontzettend blij mee hebben gemaakt. Met deze LP-mix van Shade of Time, Saver en Jingaloba van Santana uit 1969. Muziek van Marianne Lichthart uit West-Friesland in 2025 met Leave the Light On.

Marianne Lichthart en Leave the Light On. Wij doen het ook elke avond, elke nacht doen we dat op de overloop. Want dan vinden we het in ieder geval prettig dat je altijd je weg kan vinden in het duister. We hebben elkaar één wattlampje hebben we daarvoor. En, we zijn lekker zuinig in het weer. En toch hebben we licht. Muziek van Cloud in 2005. En hier is Salavie.

Claude en C'est la vie in 2025. Uw visie hit in wording. Muziek van... We gaan wilde mannen muziek doen. We hebben een klein beetje al gehad met Santana. Maar nu wordt het echt wild. Want het zijn maar liefst vier die op een gegeven moment tekeer gaan. En ze hebben ook nog eens een vervolg gekregen. Daarover later meer. Eerst gaan we luisteren naar Kiss in 1971 van de CD Dynasty. Sure Know Something.

Kiss and Sure Know Something in 1971. In 2024 vond er een opmerkelijk fenomeen plaats. Een groep die groep Kiss min of meer als imago overnam. En zij noemen zichzelf His. Het zijn vier Maine Coon katten. Maar liefst, en zij kunnen ook nog een keertje muziek maken. En ook, we gaan luisteren naar de His of the Beast. He is His.

His hoorden wij in 2025 en His of the Beasts. Uit 2024 is het His and You Were Made to Feed Me.

Ja, jammer, vier van die katten hebben rondlopen in je huiskamer. His hoorden wij. En You Were Made to Feed Me. En daar hoorden we His of the Beast. Muziek van Diane van Giersbergen. En we gaan luisteren naar een muziek uit 2025 getiteld The Elder Scroll. En daarop is ook de hurdy-gurdy te horen van Patty Gurdy.

Dianne van Giersbergen, de Elders School, horen wij 2025 met Patty Gurdy op de Huddy Gurdy. Maar we horen ook een klein beetje een Arjen-achtig geluid, omdat Joost van den Broek ook betrokken was bij deze productie van deze plaat. Over Arjen gesproken, hij is gerinderd als ridder in de Nederlandse Leeuworde. En vanwege de uitzonderlijke verdienstelijkheden die hij heeft gedaan voor het export van Nederlandse muziek, progressieve rockmuziek in de wereld. En daarom is hij geridderd. Ridder Arjen Anthony Lucassen is dus nu Sir. A Last Train to Clarksville.

Last Train to Clarksville hoorde Arjen Anthony Lucas van de cd Strange Hobby. Had toen een zin om een zootje gauw ouwen in een Arjen jasje te stoppen. Dat heeft hij toen gedaan met onder andere deze plaat, dus Last Train to Clarksville. Maar het is al lang tijd voor de goede keus van Carolien. Hey, hey. Uit 1967, The Roadies.

De Ronies in 1967 en Just Fancy. Dat nog een paar kleine hits en allemaal best wel aardig eigenlijk. In de film Turks Fruit kwam een fietsscène voor die roekeloos en... En heftig was. En dat daar geen ongelukken bij zijn gebeurd. Is nog een raadsel eigenlijk. Het was best een bizarre fietstocht. En daar was deze muziek bij te horen. Van Rogier van Otterlo en de trio Louis van Dijk. En de film Turks Fruit is hier Turks Fruit. MUZIEK

Soms bakt Carolien zelf er een thema in en dan kan ik dat gewoon zo uitdraaien. Dat ga ik inderdaad ook doen deze komende weken, maar dan bij een andere radiostation in Canada. Maar nu ga ik het zelf eventjes verzinnen. een soort van vervolg op haar suggesties. We hoorden juist Rogier van Otlo en het trio Louis van Dijk met Turks Fruit. Nog meer Rogier van Otlo gaan we nu krijgen. Maar liefst twee tracks. Eentje met Thijs van Leer. En waar nummers die door Rogier van Otlo werden aangedragen. Dit is Rondo nummer 2.

Uit mijn hoofd zijn er 4 introspection LP's en albums verschenen van Thijs van Leert samen met Rogier van Otterlo. En bijna op elke introspection stond dan wel een rondo. Op introspection 2 stond dus rondo 2 en op introspection 1 rondo 1. Daarvoor gaan we nu een heel speciale versie horen. We horen niet Rogier van Otterlo, hij heeft uiteraard wel geschreven. Maar we gaan luisteren naar Ron H. Ik heb geen idee hoe je verder zei die man. Maar hij speelt op het Van Dam Kerkorgel uit 1854. De gemeente Tholen, de kerk al daar, de grote kerk. Rondo nummer.

Prachtig mooi gedaan door Ron H. En ik denk zomaar daar Caroline een groot plezier mee heb gedaan met dit nummer. Maar luister naar Lyra Grazi uit Brazilië. Zij heeft een nummer aangebracht getiteld Ahila. Dat betekent The Island, het eiland. En het eiland is een plaats waar zij loopt in de nacht en in de avond. En ze ziet vogels die nestelen in de bergen. Ze ziet meeuwen die over het strand heen. Enfin, ze ziet allerlei dingen die daar op een eiland eigenlijk gebeuren allemaal. Ahila.